Rehab Somebody was Simmons Unstoppable. Ja, hartelijke goeiemorgen, welkom by jou woensdag, die 10de dag van juni. Jy is ingeskakel by SFM, of op SFM, ek weet nooit, dis het by of op, maar hoe dit al sê, weet, jy is by SFM, en my naam is Danny, ek hou jou geselskap, tot so in die omgeving van 12 uur. Heerlijke muziek in hierdie volgende 3 uur, en natuurlijk hier in die eerste uur al die maritieme verwante dinge. So hou jou oor gespits, bly na by die radio en tap die voet soveel as wat jy moet.

0: Tijd om te kijken, gelijk omstandigheden en om en langs die water hier bij Mosselbaai. Wind 3 km per uur vanuit een noordwestelijke richting. Rukwinde van tot 5 km per uur. Nu die atmosferische temperatuur 14 graden Celsius, water 15. Dan humiditeit 70% en sigbaarheid is 15 km. Die atmosferische druk is op een afwaartse traject. Hy stans, of kom ek stel het so, hy stans op 1021 en dan 10 uur vanochtend rondom 10 uur. Begin hy afwaartse traject en hy gaan die dag uit op 1014. Dan duinings vanuit die suidwestelike richting so 215 grade, gemiddelde hoogte 1.5 meter, intervalle van 11.7 sekondes. Sonsopkomse Mosselbaai vanochtend 7.33, hy gaan onder vanmiddag so 28 minute na 5. Dan jou volgende laaggety 28 minute oor 5, so saam met jou sonsondergang. En die eerste hooggety 11.30 vanochtend en dan die volgende een so 11 minute voor middernag. En dan laastens die belangrike een vir die hengelaars. Het lyk vir my jou beste roep vandag. Daar is so gemiddelde venster, gemiddelde aktiwiteit venster tussen 2:30 en 3:30. Maar het lyk vir my jou heel beste een gaan wees 25 minute oor 7. Vanaand, tot 25 minute oor 9. En dan vir die sulkes wat ook nou morgenoggend vroeg op die waters wil wees, daar is, blyk vir my, daar is daar my hoë aktiwiteit in, so 20 voor 8 morgenoggend, tot 20 voor 10.
1: 90.1 SFM

Roxyn, vroegoggend koffie. Ja, nee, ek wil daarom net noem, ek het het iemand gevra, hulle seker hulle hoor gekap, kap, kap, kap, kap in die achtergrond. So, nee, daarom vir luisteraars sê, dis nie dat ons die beverasies hier het, of weet enig iets vreemd aangaan nie. Hulle is bezig met constructiewerk in die terrein recht langs ons gebouw. So as jy daai gekap, kap, kap hoor, hulle is bezig met een van hierdie groot goed, en ek weet nie wat is die regte naam vir hom nie, maar hy het so, het lyk soos een jackhammer voor aan hom, wat, dit lyk amper soos een groot boetie van een backactor met een jackhammer voor aan sy arm, en hy is bezig om hier dinge los te skit, laat die besies bewe, so daar is, daarom nie moeilikheid nie, dis net so bietjie beverasies.

0: liefde. André het met die bittersoet van liefde. Nou, jy is ingeskakel by SFM en dis nou so min of meer 25 minuut oor 11. My naam Danny, ek hou jou geselskap nog tot so 12 uur. En onthou 12 uur, wel 12 uur lees ek nog vir jou die nuus, maar net daarna neem Enrico Aries oor en dan hou jou verder geselskap tot so in die omgeving van 3 uur. En ja, al die omgeving dinge, en met omgeving bedoel ek nou nie bewaring nie, ek bedoel alles wat in ons streek aangaan. So, hou jou oor na by die radio vandaan ook, ons luister volgende na ons met lach.
1: Saam met my kan lach.
2: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambelle gebergvies het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys, maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was,

0: Dit was Lee Scott met Wonderland en Luanel voor dit met Wys vir my en Nico Vega met The Crazy Things We Do For Love. En hier is die broers met Wat Van Nou.
1: Oh, oh. 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: Alweer Dian, ja, dit was alweer Dian met Klim op my voete. Op die 7de September 2014, Asteroid 2014 RC passed safely, dank toch, by Earth at a distance of about 40,000 kilometer, 39,911.731 meter. So het ons net gemis, blijkbaar. So ja, the 72 feet or 22 meter wide asteroid was one of the closest asteroids to ever pass Earth. Ja nee, 40,000 kilos is baie naby.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
1: SFM Skop.